van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

U is ingeskakel by Hartklop FM. Dit is nou 6:00. U kan nou luister na Lig uit die Woord wat opgestel en aangebied word deur Johan Serfontein.

Intussen word ons egter dagliks gekonfronteer met die realiteit van lyding. Op persoonlike vlak ja, maar ook gemeenskaplik en selfs globaal. Lyding het baie gesigte. Ons dink hier byvoorbeeld aan siekte, armoede, werkloosheid, misdaad, geweld, ruzie, oorlog, natuurrampe en so meer wat alles groot hartseer en pyn tot gevolg het. Een mens sou in die lig hiervan kon vra, wat het nou geword van God se koninkryk?

2 Korintiërs 11 vers 26. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see.

is Joshua Queen met Demons, hierdie week nummer 14. In die 13e plek op die Gospel Top 15, We the Kingdom met Rescue Me.

0: CC Winans met Worthy of It All hierdie week nummer 7 op die Gospel Top 15. Nummer 6 boort aan Blessing of 4 met Lift Me Up.
1: Sometimes I feel

Dis Mercy Me met Make It Well, hierdie week nummer 2. En die nummer 1 snit op hierdie week se hardloopgenerasie Gospel Top 15 is Matthew West met Good.

konsentreer, jy slaap heelwat meer as gewoonlik. Aanhoudende behoefte om soet kos of kosse hoër in koolhidrate te eet, ongewone gebrek aan motivering, onttrekking van sosiale aktiwiteite en iets om in ag te neem, simptome begin tipies gedurende herfs en verbeter weer wanneer die dae langer, ligter en helderder word. Net hierna vind ons uit hoekom presies gebeur dit. Ons luister eers na Tom Grennan met I Won't Miss a Thing.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Dis die stem van Avril Lavigne met Together en ons program is ingelei met Don't Tell Me en ons het ook geluister na Take Me Away. Die album Under My Skin het sy debuut gemaak in die nommer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard 200 albumparade, sowel as die Canadese albumparade. Under My Skin is ook bekroon as popalbum van die jaar by die Juno Awards in 2005. Die album word deur kenners en kritici beskou as een van die definierende albums van sogenaamde pop-punk muziek in die huidige millennium. Kom ons luister na nog 3 suksesvolle enkelsnitte vanaf hierdie skitteralbum van Avril Lavigne.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of draan het al, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Die muziek daar was die klanke van Cissy Winans met All In Your Name, Patrick Duncan met Lay Walay, Cathy Viljoen met Huise van Glas. Na afloop van die volgende gedachte wat ons met u gaan deel, gaan ons geleentheid bied aan Benjamin Dube met Jesus, You Are Lord.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

zat in Egypte, keek Jozef in die lens. Die postkaart naar die Westransvaal verwoordt zijn diepste wens. Als die oorlog eerst voorbij is,

op die boelpunt van het duin. Die branders en die tranen rol oor die cellulaire sein. God verskroeide aarde en een mens hart in puin.

mijn fiets. Waar verzet om mijn geslacht, zo leid me toe logie. Als je ooit bereikt bent,

past. Misschien heb ik te veel gezien, misschien heb ik het alles verdiend. Kom rustig.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.